0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ons begin in George Weah toe Nikwa Pas, lyk het redelijk vlieg en is bezig nog steeds by die golfbaan en dan vooral boe by Yorkstraat, is een groot cirkel, as jy daar wil indraai. As jy inkom van af Wildernisse kant af, daar by Selina's verby, baie bezig by Wildernis in en uit daar, wees versigtig. En dan op Nysna weg is dit nog bezig na die treinbrug, onder by Hope York in die R102, daar eerste cirkel is het bezig daar. By die lughawe, voor die lughawe self, by die cirkel daar waar het bezig is, Kleinbrak, Grootbrak, vry die vloeiende verkeer in Mosselbaai, is inkom vanaf Dannebaai se kant af, is het daar die Heideran, die twee groot T-aansluitings wat zwaar verkeer dra. As jy inkom vanaf Hartenbos af, is dit bezig daar deur Voorbaai.
0: 90.1 SFM.

0: Musiek op sy beste, net hier op SFM.
1: Gestrand langs die pad, middernag, geen hulp in sig, Diener Soltou is op roep. Met 24 uur insleep en nooddiens altyd gereed. Skakel 066-066-4095 of bespreek online dienersoltou.co.za. Wanneer anders slaap, ry ons.
2: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
0: 90.1 104.1 SFM.

0: WeBuyCars, the easiest way to sell your car by far.
1: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore. SFM musiek en vermaak op sy beste.

0: Maak jou huis mooi by Kommaweerstoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
1: SFM. Ons maak dit lekker.
2: Ek woon

0: blijst na, draai ik af. Nou kan ik qua pas, die in die berg. Dis erg graaf, ruim net leen nog ver.
1: Nysna, 90.1 SFM.

0: 13 aan 2 samen met Mona Gehaas, juist bij SFM, Thomas, Beautiful Is You, wat ook dan die laatste uur van ons dinsdagmiddag samen kerstmuziek afgeskop. Het gepraat van muziek, ek sien vir Bruno Mars, Desmond Wells, Keenan Eksteen, Gerard Stein, wat jou kan toekom, maar nou hier starig, hier is Danny Smoke.
1: SFM, eenvoudig ritmies.
2: Jy weet, ek kyk vir jou.

0: weke. Goud verhandel teen $4,399.36 per fynons en Brent ruwe olie kos $87.26. Die rand verhandel teen R16.18 in die Amerikaanse dollar, $18.67 in die euro en $21.84 in die pond. Die prys van 1 bitcoin is $64,175.39. En daarmee volstaan ons met vandag se nuusbulletins. Die volgende nuusbulletin op SFM volg môreoggend om 7.
1: Kom terug na my,
2: SFM.
3: Hallo, ek is Arnie Jordaan en jy luister na SFM
2: 90.1 104.1 SFM.

Rydelin met harte van goud en Franja Du Plessis. Voor dit met ek kan nie op jou kyk nie. En Karen Harding met Back to You. Hier is Suid-Afrikaanse groep Crimson House met Take a Chance.

0: Dit was Jamie Vine met If Anything's Left, en ons begin met Brenda Piper en Twee is Beter as Een. Tot ons geluister na Anriet en Son Oorloosie. Ons gaan nou luister na Postduif met Houer van Jou Geheim.
1: Jou streekstasie, SFM.

0: Maak jou huis mooi by Kommaweer Stofveerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraad rollemateriaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George Weg 20, Blanco, George.
1: SFM gaan aan.

Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore. Rocks!

0: En nog iets wat gebeur het op die jaar, in die jaar 2020, op die 29ste Augustus, Elon Musk unveiled a pig called Gertrude with a coin-sized computer chip in her brain. On this day, Elon Musk demonstrated his ambitious plans to create a working brain-to-machine interface. En, ja, baie het verander in die laaste paar jaar as het kom by technologie.
1: Hier op 4.1 SFM.